0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn, en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
5: Wel eens aan een hulphond gedacht?
6: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt lokaal een mistbank voor. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij afrit De Meern. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister elke zaterdag naar

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
3: Op

0: regioagenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:15 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken in de regio valt de drukte nog wel mee, al rijdt het wel langzamer op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meern. 12 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Agenda. BR6.
1: Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang. Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit. Over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8:00 is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de meivakantie is de spits rustiger dan anders. Veel dagelijkse files zijn korter dan anders. Wat wel opvalt is de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Er staat nog file op de A12 vanaf Reewijk. 7 kilometer en een kleine 15 minuten. En ook op de N420 is het hierdoor druk vanuit Nieuwebrug naar Woerden. Voor de A12 3 kilometer en 15 minuutjes. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
6: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
5: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
6: Het is niet te geloven, hij zit erin!
5: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
7: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
5: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
8: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
5: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
9: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
12: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening. Op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 7:45 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Op de meeste wegen in de regio is het goed te doen en rijdt het best soepel door. Toch nu een paar uitzonderingen. Allereerst de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelevarensveen 3 kilometer en 10 minuten. Ook op de A20 Gouda-Hoek van Holland vielen tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer en een kwartier. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit. Over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8 uur is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6. Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
1: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt vandaag niet veel voor en is nu op zijn retour. In de regio 1 viel op de A20 Gouda Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam nog 5 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
12: Enjoy this trip.

0: regioagenda.
1: Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit. Over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8 uur is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:45 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: fotoagenda.
1: De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit, over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8 uur is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 7:45 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is

0: In volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reeuwijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:15 te zien vanuit Reeuwijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reeuwijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reeuwijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! Whoa!

0: Radioagenda.
1: De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit, over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8 uur is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Op

0: agenda.
1: De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit, over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8 uur is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen

0: Dingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reeuwijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:15 te zien vanuit Reeuwijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reeuwijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reeuwijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:15 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang. Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit. Over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8:00 is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A4, komende vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten, de rechterrijstrook is namelijk dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang. Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit. Over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8:00 is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:15 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Alles.

0: Radioagenda.
1: Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10:00 en om 8:00 s'avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:15 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit. Over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8 uur is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6. De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags en van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds.
2: BR6. Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
3: Op

0: regioagenda.
1: Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show word je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang. Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10:00 en om 8:00 s'avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht.

0: live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de doodherdenking vanaf 7:45 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op maandagavond 4 mei is er een bijzondere voorstelling van Anne Rats, genaamd Oorlog. In deze muzikale en avontuurlijke show wordt je meegesleept naar een wereld waarin alles op zijn kop staat. Wat als jij moet vluchten met enkel plastic tassen vol herinneringen? Deze voorstelling laat je voelen hoe het is om alles kwijt te raken. Oorlog is rauw, ontroerend en krachtig. Geen journaal-item, maar een verhaal dat je raakt. Deze voorstelling is in samenwerking met Stichting 4 mei Herdenking Bodegraven. Maandag 4 mei om 9:15 in het Evertshuis. Gratis toegang. De foto-expositie Nooit meer in beeld toont een serie zwart-wit foto's die zijn vastgelegd in 5 concentratiekampen. De beelden reflecteren op de verschrikkingen van het verleden, waarbij miljoenen mensen tot nummers werden gereduceerd en menselijkheid achter prikkeldraad verdween. Een eerdere selectie van deze foto's was in 2022 te zien rond 4 mei in het Evertshuis. Fotograaf Ab Quist benadrukt met deze expositie het belang van herinnering aan deze donkere verhalen. De expositie is te bezoeken van 27 april tot en met 18 mei 2026 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. Extra opening: op 4 mei is Ab Quist aanwezig van 14:00 tot 16:00 en van 20:00 tot 22:00.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Maarten Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Op

Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit, over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8 uur is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de

0: De herdenking vanaf 7:45 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Stichting Historische Kring Bodegraven organiseert op dinsdag 5 mei een fotosessie over het tweede deel van de Wilhelminastraat. Bezoekers zien oude en nieuwe beelden van het deel vanaf de spoorstraat richting de zuidzijde. Woningen en winkels komen aan bod. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Voor meer informatie, dinsdag 5 mei om 10 uur en om 8 uur 's avonds, Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Gratis entree. Op maandag 4 mei zendt BR6 de documentaire Echo's van 4045 uit. Over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. De documentaire is te zien aanstaande maandag op het tv-kanaal van BR6. Aansluitend op de live tv-uitzending van de dodenherdenking in Reewijk. Vanaf 8 uur is Echo's van 4045 te zien op het YouTube-kanaal van BR6.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: goede maandagavond weer. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Tussen 7 en 8 heet ik u van harte welkom. En zeg ik tegen u uit volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja. We hebben weer een uurtje voor de boeg. En het is vanavond natuurlijk dodenherdenking. Dus ja, enige link is daar natuurlijk wel mee. Dus ja, die geef ik alvast weg. Verder rest wat er in het programma zit. Deze week gaan we de week van 1978 behandelen. De top 40. En we hebben natuurlijk ook nog eentje. Het soort die je niet zo vaak hoort. En verder rest heel veel liedjes die met bevrijding of iets dergelijks te maken hebben. Dus ja, dat geef ik al weg. En we begonnen eigenlijk met Il Silenzio. Een nummer uit 1965 alweer. Ondanks dat er niet gezongen werd. Een instrumentaal nummertje, of tenminste een klein beetje gesproken. Wel een nummer 2 positie gehaald in die top 40. Ja, en als ik het al toch weggeef, dan ga ik meteen maar ook de tweede aankondigen. De tweede is van Depeche Mode. En die gaat ook over de stilte. Enjoy the silence.

Ja, toen liet ik een kleine stilte vallen. Ja, dat was de Sound natuurlijk of Silence van Disturbed. Samen met Cyril van vorig jaar. Nee, 2 jaar geleden is het ook alweer. Een nummer 2 positie in de top 40 gehaald. Daarvoor dus Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ook weer die, over die stilte uit 1990. Ja, en we hadden het dan al over de top 40. En deze week zouden we behandelen de top 40 van 4 mei 1978. Het gaat dus over week 17. En daarin hadden we 17 zakkers, 14 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers, 4 superstippen en 9 stippen. En wie waren dan bijvoorbeeld die nieuwe binnenkomers? Born to Satisfy van Joe Bourne. Nieuw binnen op 38 en nieuw binnen op 35. Het is oké van Harmony. Nieuw op 30. Het stadje Koefstein van de Migra's. Sans plat pour moi. Nieuw binnen op 24 door Patrick Plastic Bertrand. Nieuw binnen op 19. Light Up My Eyes van Champagne. En de allerhoogste nieuwe binnenkomer met een superstip. Night Fever van de Bee Gees. Binnen op nummer 13. Nou, dat waren bijvoorbeeld al een paar van die superstippen. Sampla Pulma dus, Plastic Bertrand. Light Up My Eyes, Champagne. En Night Fever, al die nieuwe binnenkomers hadden allemaal een superstip. Maar verder ook Substitute van Cloud. Die ging van 13 naar 7. Dan pakken we nog eventjes snel de top 5 erbij. Come Back My Love van The Darts. Die steeg van 7 naar 5. Een kleine daling van 3 naar 4 van You Owe Me van Love. Die zakte dus van 3 naar 4. Van 5 naar 3 steeg Argentina van Conquistador. Only a Fool van Mighty Sparrow bleef stabiel op 2. En op nummer 1, Rivers of Babylon. En die steeg van 4 naar 1. Het was net een nieuwe nummer 1. Maar we beginnen met Plastic Bertrand. Nieuw binnen op 24, dus niet de allerhoogste nieuwe binnenkomer. Champagne was bijvoorbeeld nog hoger, maar ja, die kwam niet verder. En Plastic Bertrand haalde uiteindelijk nog de tweede plaats. Dus vandaar dat ik die wel draai.

Totaal 11 weken top 40. Uiteindelijke positie nummer 2. En deze, dat was dus de allerhoogste binnenkomer. Nieuw binnen op 13. Zou stijgen naar de derde plaats. Van de film natuurlijk. De soundtrack Saturday Night Fever. En opvolger van Staying Alive. Die uiteindelijk ook van de eerste plaats afgeknikkerd werd.

0: De hoogste stijger dus in de top 40 van 1978. Cloud met Substitute. Van 13 dus naar 7. Zou uiteindelijk ook nog de tweede plek halen. Maar dat betekent dus ook deze week een nieuwe...
1: Nummer 1
0: in de top 40. Hij steeg van 4 naar 1. Hij haalde daarmee Staying Alive van de Bee Gees. Haalde die van de nummer 1 af. Die zakte meteen door naar de nummer 8 positie. Maar de nummer 1 was Boney M. Met de Rivers of Babylon. Zou 9 weken op die nummer 1 positie verblijven. En in totaal 19 weken top 40.

En dat was dus een impressie van de top 40 van 4 mei 1978. En we gaan meteen weer een slag in de ronde draaien. Oftewel een draai in het rad. Om te kijken waar we volgende week op uitkomen.

volgende week maar een klein duikje in de top of in de historie. We gaan naar 2021, 5 jaar geleden. Ja, en dan gaan we meteen misschien weer door met misschien, denk ik, de meest iconische vrijheidsliedje. Two, one, two, three, four. The Plastic Ono Band, Give Peace a Chance.

Het ultieme vrijheidsliedje, zoals ik al zei. Give peace a chance. Geef vrede een kans. Ja, en als we dan toch over vrede hebben. Dan gaan we ook meteen door naar de... Van het soort die je niet zo vaak hoort. En deze keer heb ik gekozen voor een Nederlandse zanger. Gerrit Jan Bob Arend Leverman. Die wordt geboren op 22 oktober 1943 in Utrecht. Hij groeit op bij zijn ongehuwde moeder in een christelijk dorp, Ederveen. En dat is op de Veluwe. En dat zal later in zijn werk nog een grote rol gaan spelen. Robert Long, want daar hebben we het over, is van jongs af aan actief in de lokale rock'n'roll en beatbandjes. In 1967 wordt hij zanger van de Rayleigh popgroep Unit Gloria. En die hebben aardig wat nog in de top 40 gedaan. 9 noteringen in de top 40. Waaronder ook Owlfather en Clap Your Hands en Stamp Your Feet. The Last 7 Days. Ja, een kleine een klein uitstapje daarvan. In ieder geval heel veel Engelstalig. Toen hij daarmee uit de band stapte, ging hij nog eigenlijk verder met Engelstalige liedjes. Hij had nog 2 Engelstalige liedjes alleen. En daarna was de ging hij natuurlijk over in het Nederlands. En daar is hij misschien wel het allerbekendst over. In 1974 verschijnt de Nederlandstalige LP Vroeger of Later. En in die plaat bevat klassiekers. En ook een beetje cynische en theatrale muziek. Centrale thema's bij Robert Long zijn onder andere homoseksualiteit en afkeer van religie. Maar hoe heet het? De vrede en dat soort dingen komen natuurlijk nog aan bod. En de vrede, ja, daar gaat het nu natuurlijk over. Ook die heeft, daar heeft hij een nummer over geschreven. Geef ons de vrede. Stond 3 weekjes in de top 40. Kwam niet hoger als 37. Maar wel eentje voor het soort die je niet zo vaak hoort. Robert Long.

0: Frank, I'll show you what time it is.
1: Oh!

Ja, en dan pakken we eventjes snel de agenda erbij. Morgen hebben we natuurlijk diverse bevrijdingsfestivals. De ambassadeurs voor de vrijheid die met de helikopter onder andere weggaan. Dat zijn dit jaar La Fuente, Karsu, Rolf Sanchez, maar ook onze eigen Josti Bent. Ja, ja. Verder zijn er natuurlijk festivals, bevrijdingsfestivals in Alphen, Gouda en in Woerden. In Alphen kan je bijvoorbeeld... daar zijn bijvoorbeeld onder andere ook te zien WOF de Kunst en Van Velzen. Maar ook Waterproof Shampoo. In Woerden in de Bonaventura Kerk is er ook nog een bevrijdingsconcert van Harmony de Vriendschap. Dan gaan we ook weer door naar de vrijdag. In de zon heb je Jam Fever. En in Roos is Sips and Sounds. En dat is met een DJ. In Gouda ook op de vrijdag Studio Gons. Tales of the Goat. En dat is een Fleetwood met tribute band. In Sowat, daar heb je Karaoke Café. In Boskoop in Flora heb je Club Up met DJ Niels. Dan gaan we naar de zaterdag. In Alphen in Under the Bridge. Knallen bij Under the Bridge. In Studio Max, Poppodium Max, is er een Dire Straits tribute band. In Boskoop. In The Cube is Venus en dat is een Shocking Blue tribute band. In Gouda in Studio Gons, daar heb je Total Legion, Anomic en Van Mollestein. Dat zijn natuurlijk bands. In de theaterbakkerij heb je Decima Undercover. Nee, sorry. Doe maar Undercover. Dat zijn de undercover sessies van Doe maar. In de Agnietenkapel in Gouda is er een platenbeurs. En in So What heb je Spring Energy. Dan nog even de zondag. In Gouda in de theaterbakkerij heb je Big Monty Atmundsen. En dat is een blueszanger. En dat was er op muzikaal vlak komende weekend te doen. Ja, we pakken de vrede weer een beetje op. Zometeen gaan we ook nog live overschakelen naar de 4 mei herdenking in Reewijk. Maar tot die tijd draaien we gewoon nog lekkere plaatjes.

Ja, we gaan overschakelen zo naar Reewijk. Naar de dodenherdenking al daar. Volgende week is er natuurlijk weer een volledige Bob poetsen op. Dan gaan we natuurlijk weer de top 40 doen van 2021. We doen van het soorten die je niet zo vaak hoort. En natuurlijk nog weer een link. Maar tot die tijd gaan we in stilte de doden herdenken.

Jacoba van Wely, 10 jaar. Jan Akkerman, 20 jaar. Maria Bos Philipsen, 44 jaar. Matthijs van der Harst, 75 jaar. Wie tussen de graven van oorlogsslachtoffers op Nationaal Ereveld Loenen loopt, ziet een dwarsdoorsnede van een samenleving die door oorlog werd overvallen. Jonge en oude levens. Mensen met plannen, dromen, levens. Niet wetende dat ze ooit oorlog zouden meemaken. En dat ze daarin voor grote keuzes zouden komen te staan. Niet wetende dat ze ooit onderdeel van herdenkingen zouden worden. In de oorlogsjaren waren veruit de meeste Nederlanders niet extreem goed of extreem fout. De meeste waren ergens tussenin. Stil, afwachtend, bang. Ze zwegen, dachten dat het zo vaak niet zou lopen. Maar de uitsluiting en vernietiging kwamen geleidelijk. Het begon met woorden, met het wij- en zij-denken. Joden, Roma en Sinti werden vergeleken met ongedierte en ziektes. Gehandicapten, homoseksuelen, Jehova's en politieke tegenstanders werden afgeschilderd als gevaar. En toen volgde intimidatie en daarna vervolging. Na de oorlog lag de nadruk vooral op verzetshelden, slachtoffers en grote oorlogsmisdadigers. Veel minder aandacht was er voor de alledaagse daders, gewone mensen zoals u en ik. En die stap voor stap meewerkte aan het systeem, waarbij ze dachten, ik ben geen slecht mens, ik doe wat mij wordt opgedragen. Of, het is maar een kleine taak, als ik het niet doe, dan doet een ander het wel. Wij stellen elkaar vaak de vraag, wat zou jij in zo'n situatie hebben gedaan? Maar we moeten beseffen dat we daar niet zomaar even makkelijk antwoord op kunnen geven. In werkelijkheid ontstaat medeplichtigheid via hele kleine stapjes en onduidelijke verantwoordelijkheden. Het thema dit jaar voor 4 mei is de geschiedenis leren begrijpen. Het is onze taak ons in te leven in wat er gebeurde. Niet alleen om het verleden te begrijpen, maar ook om te erkennen dat zulke processen zich opnieuw kunnen voordoen. De graven in Loenen herinneren ons eraan dat verzet en het uitspreken tegen onrecht vaak eerder nodig zijn dan we denken. Want als we nu al niet durven te handelen, in een periode waarin het veilig is, zullen we dat zeker niet doen wanneer het echt gevaarlijk wordt. Fijn dat u en jullie hier vanavond aanwezig zijn. Een speciaal welkom aan dominee Sterrenburg, wethouder Dirk-Jan Knol, de familie Lewis, de familie Overdam, familie Valet, leerlingen van de Bron, leden van CKV Reewijk, Erik Jonssen van de Britse ambassade en de muzici van OBK Driebruggen. Mijn naam is Peter Verheij. We luisteren nu naar het taptoe-signaal, waarna we 2 minuten stil zijn. Aansluitend zingen we het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.

Er zullen nu een aantal kansen gelegd worden. Wethouder Dirk-Jan Knol legt samen met Temma en Foyer, de korfbalvereniging CKV Reewijk, een kans namens de gemeente.

De familie Lewis, nabestaanden van de bemanning van de Lancaster 4960, leggen nu een krans.

0: herinneringen maken. Vorig jaar stond een groot aantal van de huidige aanwezigen hier ook. Dat betekent dat je een herinnering hebt gemaakt. Dat is niet vanzelfsprekend als je er niet meer bent. Dan blijven de herinneringen aan eens of ooit hetzelfde. Ze groeien niet meer aan. Wat er ooit was, is er dan. Mijn oma Eve Overdam heeft 19 jaar geleefd en heeft dus een bescheiden herinnering erfenis achter kunnen laten in zijn te korte leven. Lang waren deze zelfs onbekend of zeer vaag, waardoor het vele speurwerk van mijn zus Sonja en nicht Leni kreeg oma Eve steeds meer gestalte voor ons. Het boek Voordat je echt weg bent, geschreven door mijn zus, was een aanzet hiervoor, maar anonu komt er mondjesmaat nog steeds meer informatie over hem boven water. Vaak via en uit onverwachte hoek, maar alles even waardevol. Ook is vorig jaar de onthulde Eve Overdampbrug aan de Nieuwdorpenweg opgenomen in de fietsroute van Bodegraven naar Reewijk. Vorige week was ik er zelf getuige van dat fietsers daadwerkelijk stopten om het informatiebord te lezen. Heel bijzonder. Daarop een foto van een 19-jarige jongen die werd opgeroepen voor de arbeidseinsatz. Met een dromerige blik keek hij zijn toekomst in, die al snel eindigde in het noodlot. Hoe anders zijn leven had kunnen zijn, we zullen het nooit weten. De weinige herinneringen die er zijn, koesteren we en laten we niet meer vervagen. Wat rest is zijn naam, hier op deze plek, uitgebeiteld en verewigd in steen, na vele jaren dus de erkenning dat zijn opoffering iets waard is geweest. Rustig, lieve oma Eve.
1: Namens de scholen in Reewijk leggen Charlotte, Rosa, Jonny en Olivier, leerlingen van de Bron, de kransen.

Aan het einde van deze herdenking is er gelegenheid om eventueel meegebrachte bloemen neer te leggen tijdens het defilé. Dan geef ik nu het woord aan dominee Sterrenburg van de Hervormde Kerk van Sluipwijk.

Vanavond 4 mei gedenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wij gedenken onze doden, de gevallenen in Reeuwijk en de Engelse bemanningsleden die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Gedenken is ook terugkijken en terugluisteren. Laten wij allereerst luisteren naar stemmen uit het verleden die ons vandaag ook nog iets te zeggen hebben. En allereerst neem ik u dan mee naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar op zondagmorgen 9 mei 1945 de dankdienst voor de bevrijding werd gehouden. Dominee Miskotte ontving de grote eer om daarin voor te gaan, aan deze dienst te leiden. Hij sprak woorden van vreugde. Er was blijdschap, enorme blijdschap over de zwaar bevochten vrijheid. En Miskotte blikte terug op 5 jaar van terreur. En zijn woede jegens de nazi's en de foute Nederlanders, die kwam eruit. Maar hij was ook eerlijk. Hij benoemde het kwaad van de bezetter. Maar hij benoemde ook wat ongemakkelijk was. Miskotte verwoordde zijn ongemak met het grote deel van de Nederlanders die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afzijdig hielden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de meeste mensen niet fout, maar ook niet moedig. De meeste mensen pasten zich aan. Ze vielen niet op. Maar probeerden te overleven. En Miskotte die stelde een vraag, een schurende vraag. Is je afzijdig houden werkelijk zo onschuldig als het lijkt? Of heeft niets doen ook betekenis? Die klemmende vraag van Miskotte hoor ik terug in de documentaire Het verhaal van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die de afgelopen weken te zien was op de NPO, op televisie. Op een eerlijke, zoekende en confronterende manier laat deze documentaire zien dat het Nederlandse volk niet alleen bestond uit helden en daders, maar dat er een grote groep tussen zit. De meeste mensen lieten de bezetting over zich heen komen en pasten zich aan. En daarin sloten ze perfect aan op de tactiek van de bezetter, die met een zachte en sturende hand ons kneden naar haar wil. Het begon met Nederlandse gezinnen die Duitse soldaten in huis moesten nemen. En daarna organiseerde de bezetter de actie Winterhulp, met als doel dat de samenleving zorg draagt voor elkaar. Begint onschuldig, zo lijkt het. Maar al snel worden mensen buitengesloten van deze hulp. En dat trof vooral de Joodse Nederlanders. En we weten waar die uitsluiting toe heeft geleid. De Joden verloren hun winkels, hun huizen, hun bezittingen, hun vrijheid en uiteindelijk hun leven. Het zijn geen eenvoudige verhalen die de documentaire laat zien. De lijn tussen meedoen, aanpassen, zwijgen en weerstand bieden is flinterdun. En dan komen we bij de vraag. Hoe zouden wij gehandeld hebben? Hoe zou ik vandaag handelen? Zou ik weigeren om te gaan werken in Duitse fabrieken? Zou ik opstaan om Joden de helpende hand te bieden? Zou ik onderduikers een plek bieden in mijn huis? Of zou ik proberen, net als zoveel, om niet op te vallen en zo mijzelf en mijn eigen gezin te beschermen? Dat zijn vragen die we liever uit de weg gaan. Want wat we ook beslissen, ons antwoord maakt ons onzeker. Het herdenken van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog geeft een ongemakkelijk gevoel. Maar dat is ook de bedoeling van herdenken. Het stelt ons niet gerust, want wij realiseren ons
dat de geschiedenis zich kan herhalen in allerlei variaties. Want het komt iedere keer op ons aan, op onze keuzes. En dan sta je ervoor. Doe ik het wel of doe ik het niet? En daarom blijft die vraag actueel. Hoe zou ik gehandeld hebben? Hoe handel ik vandaag? Als mensen worden buitengesloten. Als onze taal verhardt. Als verschillen groter gemaakt worden dan ze zijn. Blijf ik dan op veilige afstand? Of laat ik mij raken? Als wij ons openstellen voor die vragen, vallen we stil. En vanavond staan we stil. Niet om de generatie voor ons te veroordelen, maar om ons wakker te halen. En om van de geschiedenis te leren dat vrijheid en menselijkheid niet vanzelfsprekend zijn, maar dat het onze inspanning vraagt. We luisteren nu naar OBK. Zij spelen Groot is uw vrouw alweer.

0: op zijn zolder. Drukte illegale kranten en hielp Engelse piloten. Hij loog voor het leven. Hij loog voor de vrijheid.
1: De vrouw in de kelder.
0: Niet wanneer de vliegtuigen overvlogen, bange mannen, vrouwen en kinderen schuilen voor de bommen. Zij stond voor het leven, zij stond voor de vrijheid. De jongen, net 18, opgeroepen om te vechten aan het front, nam afscheid van zijn moeder en zou haar nooit meer zien. Zij vocht voor zijn leven, hij vocht voor zijn vrijheid.
1: Deze helden, gewone mensen, zoals jij en ik, koos ervoor te vechten voor de vrijheid. Als een van deze helden hier niet voor had gekozen.
0: Was mijn opa dan geboren? Had ik dan geleefd?
2: Hierbij zijn wij aan het einde gekomen van deze herdenking en nodig ik u alle uit voor de DVD langs het monument en kunt u eventueel bloemen leggen. Daarna bent u van harte welkom in de Ark nog even na te praten en een kopje koffie of thee te drinken.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De 3e dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. 1 van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei, omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.